Wij staan blootvoets in ons hemd en de nachtegaal zingt. Soms regent het, dat is de sering. Die valt violet van de takken en ruikt als de meisjes. Wij staan blootvoets in ons hemd en de nachtegaal zingt de hele wereld vol. Nacht en nachtegaal en violette seringenregen. Toen ik Tim wilde aflossen, was zijn gezicht heel geel in de sneeuw. Het was geel. Dat kwam niet van de maan, want die was er niet. Maar Tim was als leem in de nacht. Zo geel als de leem in de kille kuilen van de voorstad thuis. Daar speelden we vroeger. We maakten mannetjes van leem. Maar ik had nooit gedacht dat Tim ook van leem zou kunnen zijn. Ik had nooit gedacht dat jij van leem zou kunnen zijn, Tim, zei ik. Maar Tim zei niets. Zijn gele gezicht zag er niet goed uit in de nachtwitte sneeuw. Tim slaapt, dacht ik. Tim stond in het gat in de sneeuw en had zijn gele gezicht op zijn geweer gelegd. Sta op, Tim, zei ik. Maar Tim stond niet op en zijn gezicht zag er vreemd uit. Toen duwde ik met mijn laars tegen Tims wang. De laars drukte een klein kuiltje in Tims wang. En dat kuiltje, dat bleef. Toen zag ik dat Tims hand om zijn geweer lag. En de wijsvinger was nog krom. Ik stond een uur in de sneeuw. Ik stond een uur bij Tim. Toen zei ik tegen de dode Tim: je hebt gelijk, Tim. Het helpt allemaal niet. Geen meisje, geen drank en geen nachtegaal, Tim. De nachtegaal zingt. En die zingt alleen voor zichzelf. De nachtegaal kan het niet schelen. Zou de nachtegaal ook van leem zijn, zoals jij, Tim?

Jawel, ik denk de helft van de eerste verse ging goed. Toen heb ik hem gefreestyled en toen was het van... mensen, het is half vier. Fijne avond.